Daar spelen we een faint note met de Glanvals. De regnaal in mijn hart. Hoe dat schrijven zijn we al stengt telefoonen. Ook de eerste luid we spelen al een luid met Tommy's Wel Dotter.